0: Wrongs of Spring. We hoorden natuurlijk de stem van Genesis P. Orridge, oftewel Psychic TV. Dit album bijgestaan door onder andere Larry Thrasher en The Angels of Light. Wrongs of Spring. Dat verscheen in 1996. U vindt het op het album Trip Reset. En daarvoor dus Brown Pillows van Thai Paul Sandra. De nieuwste die verscheen via Editions Mego. Practical Electronics. Het derde uur X-Rated komt eraan onder de noemer X-Ray. Zometeen tussen 11 en middernacht. Met een behoorlijk Pools rondje. Wat dacht u van Thomas Zawadzinski? U hoort twee tracks van het album Follow Me. Dat verscheen in 2008. Vol met gloedvolle elektronica. Daarna een album uit 2017. Het album Gravity. Gemaakt door Eugene K. Twee tracks hoort u van dat album. En X-Ray eindigt met een track van Konrad Kutsch. En dat is een track van het album Vita Contemplativa Litania. Ook dat verscheen in 2008. Dat zometeen, direct na 11 hier op de concertzender bij X-Ray. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gewoontegetrouw. Tussen 9 en 11. En volgende week hebben we een feestje hier in de studio. Ik denk niet dat iedereen al weg is. Want inderdaad, Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, die viert feest. Namelijk de 100ste Space Exposure komt eraan. Daarom volgende week niet om 7 uur, zoals u gewend bent, Sensenta. Maar Space Exposure is voor de gelegenheid een uur langer en duurt van 7 tot 9. En daarna dus van 9 tot 11 X-rated. Feest volgende week in de studio bij Roel. En X-rated, dat is altijd feest. Toch? Alhoewel de muziek dat niet altijd doet zeggen. Maak er een mooie week van. We schijnen eindelijk een beetje herfst te krijgen. Mooie zonnige dagen komen eraan. Geniet ervan. Volgende week is het vanzelf weer herfst. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Wat een wereldtruck. Looking from a Hilltop. En u hoorde Section 25. Afkomstig. Origineel afkomstig van het album From the Hip. En dit was een 12-inch versie. De mega mix die verscheen op de 12-inch Looking from a Hilltop in 1984. Te verschenen op Factory Records. Section 25. Ze leven nog steeds. Nou ja, ik bedoel daarmee niet te zeggen dat het een aantal leden zijn inderdaad wel overleden. Maar de band die leeft op zich nog steeds. Section 25 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Even kijken, 29,8 graden hier in de studio. Dus de muziek die zal het moeten doen vanavond om wat verkoeling te brengen. Maar ja, af en toe gaat het er ook best wel stevig aan toe. Maar misschien krijgt u het wel heel koud van hele stevige klanken. Dit is in ieder geval redelijk nieuw werk. Het is een beetje aan mijn aandacht ontsnapt. In januari al verschenen, maar wat een geweldige single. Ik heb het over Acid 2 van Pie Corner Audio. En Pie Corner Audio maakte deze EP's in januari dus. Acid 1 en Acid 2. Dit is van Acid 2, de track Stegen Acid. U bent verbonden met de concertzender. Ik wens u allemaal een heel groot welkom bij X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated.

Dusty Kid. En wie Dusty Kid is, ik ben er nog niet achter. Maar dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Want Dusty Kid maakt gewoon een lekker opzwepende muziek. Zoals deze track Minesweeper die je hoorde. Het staat op het tweede gedeelte wat uit is gebracht. Een overzicht van het label Systematic Recordings. 20 Years of Systematic. En dat is een, dat zijn een aantal EP's die achtereenvolgens steeds worden uitgebracht. Ze zijn inmiddels dus bij deel 2 aanbeland. Ze gaan ermee door tot het einde van het jaar. Dusty Kid met Minesweeper. En nu oud en toch ook weer nieuw werk. We hebben het over Jimmy Tanner. Zijn album C-Cumies wordt opnieuw uitgebracht. En dat verscheen in origineel in 1994 via Pu. En u hoort nu de track Voix Mami. En dat staat dus op dat album. En dat wordt weer heruitgegeven via het geweldige Bureau B-label op 18 augustus. Dit is Jimmy Tanner.

En weer een track van de nieuwste van Seafeel. Oei, dat gaat een heel fijn mini-album worden. Everything Squared. We hoorden al een eerdere track van dat album. En deze week kwam de track Hooked Paw tevoorschijn. Het nieuwe album, dat moet u nog even op wachten. Dat gaat 30 augustus verschijnen op Warp Records. Hooked Paw, Everything Squared is het album. En het label is dus Warp. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij twee lekkere, want dat hoort een beetje bij het weer, sompige dubs. Eerst van Be Visible. Be Visible is Peter Racic. En hij maakte de track Samo. En u hoort de Dubbing Sun remix. Het komt te staan op de Samo EP via Data Snacks te verschijnen op 16 augustus. Lekker dubben met Be Visible.

And this

Verslavend goede track dit van Ghost Dubs. En Ghost Dubs is eigenlijk gewoon Michael Fiedler. En hij komt uit Duitsland. Ghost Dubs maakte het album Damaged op het label Pressure. En dat is het label van Richard Martin. Kevin Richard Martin, oftewel The Bug. En ja, die weet wel wat dub is. Harde dub en verslavend, tergend gaande, voortslepende dub. En zoals u dat hoorde ook in de track Dub Simulation van Ghost Dubs. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb even een hele leuke mededeling te doen. En daar zal de muziek ook aan aansluiten. Ik ben gevraagd om op 3 september aanstaande het voorprogramma te verzorgen van de band, de Japanse band Cornelius. Daar ben ik natuurlijk daar apetrots op. En zal daar met gepaste trots heel veel mooie platen op de draaitafel leggen tussen 7 en half 9. Voordat Cornelius zelf zal optreden. 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. Koop allen kaarten zodat het lekker is uitverkocht en u mij heerlijke biertjes komt brengen terwijl ik de mooiste plaatjes voor u ga draaien. Hier is Cornelius. Zijn laatste album stamt van vorig jaar. Dream in a Dream. Dit is Dream in the Mist.

Ja, geboren in Parijs. Daarna naar Amerika verhuisd en vervolgens in Berlijn terechtgekomen. We hebben het over Nexia. Nexia gaat het album Exodus uitbrengen op 6 september aanstaande. Exodus heet het, Haunter is het label en hoorde de track Lineage featuring Racine. Schitterend nieuw werk van Nexia hier bij X-Rated. Met nu als laatste van dit uur nog andermaal een track van het geweldige album Nostalgia. Wat nieuw wordt uitgebracht op Bureau B van Heiko Malje en Julien de Mar. Dit is Patience.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna heeft u nog X-ray tot middernacht. Het is warm, dus rol die boksen naar buiten. En ga de buren opvoeden voor de muziek die er toe doet. In het komende uur kunt u dat doen. En dan gaan we beginnen met helemaal terug te gaan naar 1978. Robert Rentel, de in 2000 overleden Robert Rentel. Met zijn compaan Thomas Lear maakte hij het fantastische album The Bridge. Maar daarvoor had hij ook nog geweldige singles, zoals de dubbel single Paralysis ACC. Vooral de track ACC heeft mij altijd bijzonder kunnen bekoren. Vandaar ACC van deze 7-inch, die in 1978 verscheen via Regular Records. Dit is Robert Rentel.

Nou, dat zijn nog eens verkoelende klanken van William Basinski. En dat gaat nog 24,5 minuut zo door. Het volledige werkstuk Cascade vindt u op het gelijknamige album wat in 2015 verscheen. U hoorde ruim een kwartier van dit schitterende werkstuk Cascade. William Basinski hier bij X-Rated op de Concertzender. En X-Rated is ook een programma van uitersten en contrasten. Zoals het volgende werk, dat komt nieuw van Pharmacon. Margaret Chartiet is Pharmacon. En 4 oktober aanstaande komt het nieuwe album Maggot Mass uit. En Margaret als Pharmacon is furieuzer dan ooit in de track Wither and Warp. Niet rustgevend, maar wel om koud van te krijgen. Dit is nieuw werk van Pharmacon.

erg fijne bewerkingen van de band Cadaverous Condition. Een death metal band die behoorlijk wat artiesten heeft gevonden die tracks van hun onder handen hebben genomen. Zo werd de track Death Warmed Up onder handen genomen door Holy McGrail. Die hoort u van het album Destroying the Night Sky. En verder hoort u op hetzelfde album bewerkingen van onder andere Nurse with Wound, Thypal Sandra, Controlled Bleeding, Nocturnal Emissions, Andrew Lyles, Colin Potter en nog veel meer fijne artiesten. Cadaverous Condition hier bij X-Rated. Verscheen in 2008 via Klang Gallery. En weer nieuw werk, en toch ook weer niet, aangezien het een soort twee verzamelalbums zijn van outtakes en oudere live-opnames en nog wat studiotracks die gevonden zijn op de planken van trepaneringsritualen. Er zijn twee albums uitgekomen, The Totality of Death Alpha en Omega. En vorige week draaiden we Alpha en we hebben al een track van Omega gedraaid. Maar nu andermaal een track van The Totality of Death Omega. Dit is Graveveert. Hier is trepaneringsritualen bij X-Rated.

Wat een fantastische track van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. Oftewel gewoon Peter Andersson. Maar Deutsch Nepal maakte het album Eroticon in 2006. Alleen al die stem van die man. En hij maakte ook fantastische muziek. Eroticon is het album en u hoorde Heart Bomb aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Richard Béguin met Notion élémentaire de correspondance. Het staat op een verzamelaar Anthology of Experimental Music from Canada. En dat werd weer uitgebracht door Unexplained Sounds Group uit Italië. Fonkelnieuw werk van Richard Béguin. En daarvoor nog werk van Trepaneringsritualen uit Zweden. Van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via het fantastische Cold Spring Records.

En dit is helaas alweer het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. De temperatuur is inmiddels gezakt van 29,8 naar 29,2. Dat is iets te weinig. Ik hoop dat het bij u thuis wat koeler is geworden met de muzikale klanken hier in X-Rated. Morgen kunt u helemaal uw lol op, want dan wordt het bloed en bloedheet met 100% luchtvochtigheid. Berg u dan maar. Maar dan kunt u in alle rust natuurlijk gewoon achteroverleunen met heel veel koude drankjes om u heen. Een ventilatortje die snort in de hoek en deze X-Rated in de herhaling gooien. Met heel veel moois. 17 tracks staan er voor u klaar. En daarna kunt u nog genieten van een X-Ray die je ook in de herhaling kan horen. En zometeen hoort u dus inderdaad X-Ray tot 12 uur. En deze keer is dat gewijd aan Temple Music. U hoort 4 tracks van het album Incompleteness van Temple Music. En dat verscheen in 2009 via Faria Records. En daarvoor hoort u nog een track die Nothing heet. En dat verscheen op een heel klein single cd'tje. Ook in hetzelfde jaar 2009 via het label Witte Dood. Temple Music, zometeen in X-Rated op de concertzender. En dat is een soort, ja, soort dark folk. Elfjes, dansende elfjes, folk, maar ook heel donker en heel speels tegelijkertijd. Zometeen, u hoort het in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hou het hoofd koel de komende week. En nogmaals, gooi X-Rated in de herhaling. En andere X-Rated's kunt u ook in de herhaling gooien. En er is ook een X-Rated carousel die ronddraait als themakanaal. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen links en rechts en van boven en beneden. Dat doet altijd goed. Heb een hele mooie week. Houd het hoofd koel morgen. En wat mij betreft ijs, hitte en andere ellende dienen er. Is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de concertzender. En voor nu, dag.

Max. Rated.

We need freedom. En hoe waar is dat? En daarom op deze bevrijdingsdag. We need freedom van Antico. Uit 1991. Heerlijke, foute Italo. En zo hoort dat ook op deze bevrijdingsdag. Hartelijk welkom. U bent verbonden met X-Rated. En de concertzender. Alhoewel dat verbinden van de concertzender wel eens lastig zou kunnen zijn. De site ligt eruit. Ja, misschien zijn er andere mogelijkheden waarop u kunt luisteren. Gewoon de FM-band, ouderwetse radio en natuurlijk de app. Die de hoop dat die nog wel werkt. Wellicht is de site zo weer terug en ik ga gewoon maar door, want zo hoort dat. X-Rated is begonnen. Ik wens u allen een hartelijk welkom. Dit is The Future Sound of London. Hun nieuwste heet Yeeg 2019. En ze hebben de track Yeeg van het album Dead Cities zodanig onder handen genomen dat er 13 onherkenbare tracks voor terug zijn gekomen. Zoals deze bijvoorbeeld, A Sensation of Vagueness. Dit is The Future Sound of London. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Lekker, hè? Het ouderwetse geluid van Higher Intelligence Agency, oftewel Bobby Bird. En dit was Shift. Dit staat op een 12-inch, waar nog anderen fijne op staan, zoals Sun Electric en de track die ik vorige week draaide van Deep Chord. Die staat dus op een aantal 12-inches die dit jaar gaan verschijnen van het label Detuned. 10 12-inches om een 10-jarig bestaan te vieren. Dat is leuk, dat is mooi. Higher Intelligence Agency. Overigens, ik krijg overal van alle kanten te horen dat de site niet werkt en dan de site weer wel werkt en dan weer niet en dan weer wel. Het is hetzelfde probleem wat ik hier heb. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Nu doet hij het weer wel en ik hoop dat het bij u thuis zo langzamerhand ook weer is opgelost. Allemaal leuk hoor, maar dat internet tegenwoordig hadden we nog maar gewoon ouderwetse FM-radio's. Die deden het tenminste altijd. Zo heel stiekem is er een nieuw album verschenen van Ladytron. Daar is niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. En waarom weet ik niet, want het is een fantastisch album. Ladytron, de nieuwste. Dit is The Animals.

Oh, lekker zeg. TRST. Onlangs nog gezien in de Bitterzoet in Amsterdam. Daar gaf hij een geweldig concert. TRST. Het nieuwste album heet The Destroyer One. En daarvan hoorde u Colossal. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar volgens mij alle problemen verholpen zijn. Ik wilde bijna de kaartenactie die we in het verschiet hebben laten schieten. Want ja, het heeft niet zoveel zin om kaarten weg te geven als niemand je kan horen. Nou ja, bijna niemand. Maar gelukkig, u bent er volgens mij allemaal weer terug. Af en toe krijg ik nog een melding dat de app het niet doet. Maar goed, we blijven het proberen. En in ieder geval, het merendeel schijnt terug te zijn. Dus kan ik u rustig gaan vertellen dat wij kaarten weggeven vanavond voor het geweldige concert. Ongetwijfeld geweldige concert, moet ik zeggen, want dat moet nog plaatsvinden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het nog geweldig is. Maar ik denk dat het geweldig wordt van King Midas Sound. Solitude is wat mij betreft een van de albums van het jaar. Die staat nu sowieso al op nummer... Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in de top 3 staat hij zeker. Solitude van King Midas Sound, oftewel Roger Robinson en Kevin Martin, ook beter bekend als The Bug. Zij spelen aanstaande vrijdagavond in het Corso Theater in Den Haag. En zij worden vergezeld van een support act, Maria Somerville. En wij geven daarvoor dus kaarten weg vanavond. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. En nou maar hopen dat die mailbox het wel doet. Hè? Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Als er niemand mailt, dan ga ik ervan uit dat die niet werkt. En wat mij betreft gaat u gewoon uw gang en mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. Als u kans wil maken op de 2x2 kaarten die wij weggeven. Dus in totaal 4 kaarten. En dan is het nu de hoogste tijd voor King Midas Sound zelf. Want wat een album leverden ze af. Overigens moet ik erbij vermelden dat als u sowieso een beetje depressief bent of als u liefdesverdriet heeft, dan zou ik vrijdag niet gaan. Want het hele album handelt daarom. Een buitengewoon beklemmend en zeer indrukwekkend donker album van King Midas Sound. Luister bijvoorbeeld maar naar The Lonely. De mailbox gaat nu open.

Dat was Maria Somerville en All My People van het gelijknamige album. Zij staat in het voorprogramma van King Midas Sound. Aanstaande vrijdag 10 mei dus te bewonderen in het Corso Theater in Amsterdam. Den Haag. Aanvang 20:30. U kunt nog mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van King Midas Sound. Daar heeft u nog precies, nou laten we zeggen, 17 minuten voor. 16 nu. Tot 10 uur kan u mailen naar het voornoemde e-mailadres onder vermelding van King Midas Sound. En King Midas Sound, dat wilt u zien. Her body.

0: Zo, tot de allerlaatste snik. Letterlijk snik, want Solitude is echt een album van verdriet, van pijn, van beklemming, van woede. U hoorde Lies van het album Solitude van King Midas Sound. Zoals gezegd dus aanstaande vrijdag. Te zien in het Corso Theater in Den Haag vanaf 8:30. Met dit voorprogramma Maria Somerville. Nog 5 minuten om te mailen. En die minuten die gaan we nu vullen met het nieuwste album van Samuel Carriage en Taylor Birch. Samuel Carriage die kennen we normaal van een nogal behoorlijk rechtdoor techno, lekker beuken. En Taylor Birch is een van de leden van Tropic of Cancer. Zij is de zangeres en gitarist, elektronica dame van Tropic of Cancer. Ze hebben samen een album uitgebracht die The Other heet via Downwards label. En Samuel Carriage heeft zijn techno beats helemaal naar de achtergrond gedreven. En daar een mooie, hele fraaie, inventieve elektronica sound voor teruggezet. Hun samenwerking hoort u nu in Transmission 1. Dit zijn Samuel Carriage en Taylor Birch.
1: You can hear me. I don't know if

I don't know if you can hear me. I don't know if you can hear me.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in het derde uur onder de noemer X-ray. Waar we weer een hele fraaie selectie hebben gemaakt van nieuwe en wat oudere track. Goed, dat is straks eerst en nu uit 1985. En dat is omdat ze weer in Nederland komen optreden. Weliswaar pas op 26 mei. En dat is op een zondag, dus u mag van mij eigenlijk helemaal niet gaan. Maar misschien wilt u het toch zien. En ja, dan kan ik u niet tegenhouden. Severed Heads komt weer naar Nederland. Ze spelen op Lentekabinet. Dat is een soort techno-achtig, house-achtig festival wat gehouden wordt in Twiske. Bij Twiske in rond Amsterdam. Severed Heads treedt dus 26e op. En ik heb ze eerder gezien in Amsterdam in de Oedipus brouwerij, notabene. Daar stonden ze naast de biervaten te spelen. Of eigenlijk liever gezegd ertussen. Geweldig was het. Dus als u de kans heeft, ga ze zien. Dit waren ze in 1985 van het album City Slap Horror. Dit is Now an Explosive New Movie.

Oi, oi, oi, oi, oi, oi, wat een track zeg. Caterina Barbieri van haar nieuwste album Ecstatic Computation. Wat een genot dit, echt ongelooflijk. Caterina Barbieri hoorde Fantas. En dat is een nieuw album wat deze week is uitgekomen via Editions Mego. Geweldig, ga Caterina als het kan zien. Zij zal onder andere ook optreden op een avond georganiseerd door Rewire. Ook weer in het voornoemde Corso Theater. En bovendien is ze 1 augustus te zien op het Dekkenmantel Festival. Nou, als ik ergens vooraan sta bij haar Boegla Synthesizers, dan is het wel hier. Caterina Barbieri hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik overigens weer meldingen krijg dat het misgaat met de provider of de site of wat dan ook. En nu werkt het wel weer, maar daarnet weer niet. Zo modderen we voort tot 11 uur en ik hoop dat daarna in ieder geval X-Ray zal gaan starten en te horen is. En ik hoop ook dat de komende 3 kwartier te horen zijn, want we hebben nu bijvoorbeeld op de draaitafel liggen het beste album van 2017 volgens X-Rated. En dat was het album van Fallus Dei. Ja, heerlijk zeg, het album Black Dawn. En ik heb daar bijna alle tracks van gedraaid op eentje na. En dat is deze, Starman. En het is eigenlijk een soort ode aan David Bowie. De saxofoon die u in het tweede stuk van deze track hoort, wordt gespeeld door Peter Brutsman. Dit is Fallus Dei.

Oh, wat heerlijk zeg. Oh, geweldig werk van Hadewig. En dat is een project van Peter Johan Nijland, alhoewel hij diverse coryfeeën, waaronder René Aquarius van de Dead Neanderthals, heeft verzameld voor dit werk. U hoorde Chimera van het album Welving. Peter Johan Nijland. En ik zie deze jongens eigenlijk wel staan op het Roadburn Festival volgend jaar. Maar goed, ik produceer dit festival niet. Nou, het is precies 10:30. Normaal de tijd die ik vrijmaak om de winnaars bekend te maken voor King Midas Sound en Maria Somerville aanstaande vrijdag 10 mei in Corso Theater. Dat zijn achtereenvolgens Jim Lichthart en Erwin Dorlijn. Jim Lichthart en Erwin Dorlijn. Jullie kunnen allebei plus één, dus aanstaande vrijdag, naar het Corso Theater in Den Haag voor King Midas Sound en Maria Somerville. En luister naar X-Rated op de concertzender. En ik moet natuurlijk ook wel zeggen, gefeliciteerd. Want ja, gefeliciteerd namens X-Rated, namens de concertzender, namens het Corso Theater en namens de voornoemde artiesten. Senso Destructo, zo heet het nieuwste album van Unica Zürn. En Unica Zürn bestaan uit twee leden, namelijk Steven Thrower. Hem kennen we onder andere van Possession en van heel veel werk bij Coil. En David Knight, en hem kennen we van onder andere Five or Six en Shock-Headed Peters. For the Dark Planets. Dat hoort u nu van voornoemd album. Dat is nieuw verschenen op Dutch Records. Dit is Unica Zürn.

5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

Er zijn al heel wat artiesten die zich hebben laten inspireren door de zogenaamde nummerstations, de number stations. Van die hele vreemdsoortige stemmen die uitgezonden werden op allerlei radiozenders. Voornamelijk uit Rusland en Oost-Duitsland en dat soort plekken. Number stations. Dit was een track van het nieuwe album van Heiko Malle en Julian Damar. Dit duo maakt het album Nostalgia en dat verschijnt via Bureau B. Dat is overigens nog niet uit, dat gaat gebeuren. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? Ja, op 6 september. En vandaag die was het duidelijk een dag dat de Etna ging spuwen. Het is weer zover. De Etna die spuwt van alles de lucht in. En dat gaat op 30 augustus aanstaande wederom gebeuren. Want dan komt die Etna Sessions uit. En dat is het nieuwe album van Murkoff. Jawel, na Monoleek nog zo'n grootheid die met een nieuwe komt. Die Etna Sessions gaat verschijnen via Facade Electronics. U hoort nu Val Delbove. Dit is de nieuwste van Murkoff.

0: Wat een geweldige track ook langer. Ook weer van A Clock DVA. Van het nieuwste album EXT Volume 1. Op Armcom Europe Ritsos Vera verschenen. Pardon, u hoorde Clock DVA met The Black Corridor hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is inmiddels al 2,5 minuut bezig. Maar dat mag de plet ook niet drukken. X-Rated nog tot 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1981. We hebben het over Crispy Ambulance. En misschien heb ik het ooit alles verteld. Dat weet ik niet, maar anders nog maar een keertje. In het verleden, lang geleden, werd ik heel vaak gevraagd om achtergrondmuziek te verzorgen bij documentaires en actualiteitenrubrieken. En op een gegeven moment kreeg ik het verzoek om muziek te zoeken bij een volslagen geblakerd landschap na een inslag van een atoombom. Het waren hele ellendige beelden, zonder personen erop, maar gewoon een langzaam draaiende camera die de geblakerde aarde liet zien. Zonder geluid, dus dat moest van mij komen. En ik koos voor het tweede gedeelte van de track Concord Square, wat u vindt op de 12-inch Live on a Hot August Night. Nou, het is best nog warm, dus hier is Live on a Hot August Night. En als u benieuwd bent naar welk gedeelte, het is het tweede gedeelte van deze track. En in totaal duurt deze track 9 minuten. Dit is Crispy Ambulance met Concord Square.

Wat Traum ook doet, het is altijd goed. Waanzinnig werk van Traum. We hoorden een gedeelte uit het maar liefst drie kwartier durende werkstuk Grote Mandrenken. En dat is vrij vertaald eigenlijk de grote verdrinking van mensen. Dat is de zogenaamde Sint-Marcellus-vloed geweest. Dat is een ernstige verdrinkingsdood van een heleboel mensen, namelijk tussen de 25 en 40.000 mensen die zijn verdronken in de nacht van 15 op 16 januari 1362. En dat betrof landen als Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. 1362, ook toen waren er al natuurrampen. Traumgrote Mandrenken hier bij X-Rated op de Concertzender. Uit 2012. En nieuw verschenen, een overzichtswerkstuk. Twee albums van trepaneringsritualen. The Totality of Death. We draaiden al een track van het album The Totality of Beth Beta. Dit is het van de Totality of Death Alpha. A Cold Cell, hoort u. Dit is trepaneringsritualen.

Het helaas maar kort bestaande project Memorandum. Memorandum maakte in 1989 de plaat Omore. En dat verscheen via Cold Meat Industry. Memorandum, nooit verder gekomen dan één single, één LP en één compilatiealbum. En u hoorde No Pain or Pleasure hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar nu nog even de rust gaat terugkeren met nieuw te verschijnen werk van Mount Shrine. En Mount Shrine is helaas niet meer onder ons. We hebben het over César Alexandre en hij is helaas in 2021 overleden. En nu komen postuum de Mount Hibiki tapes uit. Heel erg mooi en gedragen werk van Mount Shrine. U hoort de schitterende track Azure.

En Wendy van Duxen was Neither World als duo. En ze is eigenlijk een beetje stilletjes heen gegaan. Want ik kreeg van Robert Kolk, dank er daarvoor, kreeg ik de mededeling dat zij al een maand geleden is overleden. Het was inderdaad een beetje stilletjes heen gegaan. Terwijl ze toch prachtige muziek heeft gemaakt als Neither World. Je hoorde All God's Dogs van het album Alive with the Taste of Hell. En dat verscheen in 1996 via World Serpent. Rust in vrede, Wendy van Duxen. En hiervoor kon je luisteren naar de nieuwste van Ten Horned Beast. En dat is het geesteskind van Christopher Walton. En Ten Horned Beast heeft een nieuw album, Capra Hirsus. En u hoorde Cup and Ring. En dat verscheen via Cold Spring. En daarvoor dus het prachtige postume werk van Mount Shrine. Hier bij X-Rated. En zometeen is er natuurlijk X-Ray na 11 tot het duistere uur van middernacht. En het is inderdaad een hele duistere X-rated. Controlled Bleeding hoort u zo. En met de leden Paul Lemos, Guy Lones en de zangeres Trang. En zij drieën vormden Controlled Bleeding op het album The Poisoner. En dat verscheen in 1997. Zometeen integraal te horen in een nieuwe episode van X-Ray tot middernacht. En hoort u, het is inderdaad een hele donkere. En daarmee doen we ons best om een beetje de zomer te verjagen, denk ik, met de komende klanken in X-Ray. Maar dat gaat op zich niet lukken, want het wordt weer lekker zomers deze week met dinsdag heet 30 graden. Dus we wensen u een hele mooie week. Dank voor het luisteren dan naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet nog altijd heel erg goed. IJs en weder en hitte dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, blijf gewoon bij X-Ray, blijf bij de concertcenter, blijf bij de muziek die ertoe doet. Een hele mooie nacht. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: Paradise Connection van het album Paradise Connection. En Paradise Connection is Boris Blin. En hij maakte deze geweldige LP, deze geweldige track in 1995. Paradise Connection met Long Bass Glider on Solstice. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een bijzonder goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. We krijgen de mooiste tracks van toen en nu. En dat allemaal tot aan 11 uur vanavond. Met nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst even de versnelling omhoog. De versnelling die gaat voluit met Source Code. Das Licht der Welt. En Source Code brengt dat ding uit op 7 juli aanstaande. Staat op een verzamelaar NKR. Volume 01 en NKR staat voor New Kids Records. Dit is Das Licht der Welt. Dit is Source Code. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: Ich habe euch gesagt, ich bin das Licht der Welt.

Gimener, die heeft een album uitgebracht, Movement. En daar zijn nu ook remixes van verschenen. We draaiden ooit al een aantal weken geleden een track daarvan. En nu andermaal een track van die Movement remixes van Gimener. Je hoorde It's My Break en dan de Rico remix van dat ding. Heerlijk werken dus van Gimener hier bij X-Rated op de Concertzender. En als we het dan toch over heerlijk werk hebben, dan even ruim baan voor heerlijke 10 minuten en 9 seconden lang. Een track met de juiste Plastic Man vibes van Anders Ilar en John H. Het is uitgebracht op het Tilburgse New York Haunted, het label van Vincent Koreman. Dit is de New York Haunted 334 inmiddels alweer. Dit is Anders Ilar en John H. met het geweldige Cometis. En dat staat op de Zalmoxis EP.

Black Dog Productions. Heerlijk zeg, van het album Bites. En Bites, dat verscheen alweer in 1993. En het is nu 2023. En dat ding wordt opnieuw uitgebracht door hetzelfde label, namelijk Warp Records. Black Dog Productions. En twee leden uit Black Dog Productions zijn ook Plaid. En deze track werd eigenlijk toegeschreven aan Plaid, namelijk Object Orient. Bites dus, opnieuw uitgebracht. En sla uw slag nu, mocht u het origineel niet in huis hebben. Het is meer dan de moeite waard. En wat ook meer dan de moeite waard is, is de nieuwste van Space Art. Die is al sinds de tweede helft van de jaren 70 actief. Het project van Dominique Perrier. En Space Art bestaat nog steeds, alhoewel er op een gegeven moment een flink jaad is geweest van complete stilte. Maar helemaal stoppen met muziek, dat was er niet bij. En er verschijnen weer nieuwe albums. Zoals de nieuwste, die gaat verschijnen op 14 juli. En die gaat komen bij Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En Remy die is gewoon bij mij thuis geweest om het nieuwe exemplaar aan mij te overhandigen. En daardoor de primeur van deze track die u nu kunt horen van het nieuwe album Personal Duty. Dat is Code Required. Dit is de nieuwste van Space Art.

Ja, je voelt je best verloren naar zo'n track. Lost van Noosfera. En dat staat op het album Jungian Epiphanies.

En het album Jungian Epiphanies verscheen via Octagon Misty Circles in 2001. Nosfera aan het einde van deze X-Rated. Daarvoor kunnen we luisteren naar een korte track van Lynn Eastwin uit Wales. Het splitalbum samen met Sleep Research Facility, oftewel Sargo Posidonia, wat op Cold Spring verscheen. Lynn Eastwin, Dale Dawn. Volgende week doen we wel weer een langere track, want het is een schitterende split. Daarvoor dus nieuwste werk van RNG MNN. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat zal duren tot het duistere uur van middernacht. En we hebben gemeend een track te doen van alle drie de delen van het project Sad World. En dat werd gemaakt door Dr. Atmo en Ramin. Nou, zo af en toe mag je best spreken van een hele trieste wereld. Sad World, Dr. Atmo en Ramin. En dat staat voor dat staat voor Amir Abadi en Ramin Nagachian. Je hoort dus een track van Sad World 1 van 2 en nummer 3. En dat verscheen in respectievelijk 93, 94 en 95 via het faxlabel van Piet en Nemluk. Dat is allemaal prachtig werk in X-Ray tot middernacht, gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendom hier op de Concertzender, waar nog veel en veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed, zoals altijd. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender en eis weder. En volgende week wordt het trouwens weer, ook op zondag geloof ik, zaterdag, zondag, weer bloedje heet. Dus dan kunnen we weer lekker 37 graden hier optekenen in de studio. Maar goed, een X-Rated zal er zijn. Maak er een mooie week van. En nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week, 9 uur op de zondagavond.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Alone, It's Me, Breathless. We hebben het over Abfahrt. Torsten Venslau en Jens Zimmerman. Der waren Abfahrt. Alone, It's Me, Breathless. Abfahrt deed dat in 1989 in een heerlijk, relaxte versie. Het verscheen via Six Records. Look Who's Alone Tonight, It's Me. Look Who's Alone Tonight, It's Me. Ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het niet doet. Het is werkelijk te gek voor woorden wat er hier gebeurt. Ik kap ermee. Dit is de laatste X-Rated die ik ga maken. Volgende week kunt u er naar fluiten. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen, maar ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik hoop dat degenen die het nog wel horen, dat die in ieder geval genieten. En uit de afgelopen weken dat het iedere keer gebeurde, weet ik dat uiteindelijk het geluid wel weer terugkomt. Dus mocht u problemen hebben, er is een link, laat het me weten, dan kan ik die toesturen. Alhoewel ik daar weinig tijd voor heb, maar goed. Anyway, ik hoop dat het allemaal heel snel weer goed komt. Dan gaan we nu verder met nieuw werk van Meatbeat Manifesto. Opaque Couché. En dit is Call Sign. Voor degene die het horen, dit is X-Rated op deze lome, tropische zondagavond. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Ik was destijds al zo ongelooflijk onder de indruk van zijn album Nomos. En hij gaat maar door ook. Ik heb het over Craig Leon. Hij was destijds producer, gevierd producer van bands als Suicide, The Ramones en The Cars onder andere. En hij maakt nog steeds geweldige muziek, getuige ook dit nieuwe album. Anthology of Interplanetary Folk Music, Volume 2, The Canon. En u hoorde daarvan de Respondent in Dispute. Overigens haalden we deze track van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Waarop nog veel meer fraais valt te ontdekken. Geweldig nieuw werk dus van Craig Leon. Overigens, alles doet het weer. De sabotage duurde deze keer slechts 5 minuten. Dat valt mee. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat iedereen op de eigen manier luistert. En de site werkt ook weer naar behoren. Nou ja, ik heb er ik weet niet hoeveel mail opgegooid en reacties erop gegeven. Er is tot op heden kennelijk nog niks gebeurd, maar laten we hopen dat het nu eindelijk in de toekomst opgelost gaat worden. Ik ga daar natuurlijk uiteraard weer achteraan. Wij zijn verbonden nu met de concertzender en dit is X-Rated met een rondje kraut. En natuurlijk dan het meest vooraanstaande krautlabel van dit moment, Bureau B. 2 nieuwe releases. Allereerst een heruitgave van een cassette van The Young Scientist. Maar nu eerst het nieuwste album van Andreas Spechtel. Dat heet Strategy en daarvan hoort u nu The Separates. Andreas Spechtel.

En u maar denken dat uit Seattle alleen maar de grunge komt. Nee, vergeet het maar. Uit Seattle komt ook Young Scientist. En die brachten in 1979, jawel, u hoort het goed, hun eerste album uit, Results Not Answers. En dat album werd uitgebracht op cassette. Dus ja, wie heeft die in huis? Daarom heeft Bureau B natuurlijk gedacht van, joh, die gaan we dus opnieuw uitbrengen. Geweldige daad, Results Not Answers is uitgekomen op Bureau B. Het label dus nu voor Young Scientist. U hoorde Brainless. Het geweldige Bureau B Records. Overigens, Bureau B viert een feestje. Het 10-jarig bestaan, dat doen ze in september in Paradiso in Amsterdam. Met onder andere, nee niet onder andere, gewoon met Datashock, Faust en Camera. Dat is dus in september een feestje, een crowdfeestje. Om het 10-jarig bestaan te vieren van Bureau B. Wat ook een zeer gerenommeerd label is, is Denno Valley Records. Ook die timmeren nog steeds behoorlijk aan de weg. Getuige ook het nieuwste album van Petrels. Dat heeft een tijdje geduurd. Petrels, het project van Oliver Barrett. Dit is hem. Het nieuwe album heet The Dusk Loom. Petrels hoort u met Surface of Lost Scattering.

tot de laatste snik, totdat de branding niet meer aanwezig is, was dit Noi. Noi met Leepwol.

uit 1975, Noi, Michael Roodher en Thomas Dinger. Ook nog bijgestaan door twee anderen, maar die spelen niet mee op deze track, Leepwolen. 1975, uitgebracht op Brain Records. Het spraakmakende en ongelooflijk invloedrijke Noi. Daarvoor kunnen we luisteren naar een klein gedeelte uit het 40 minuten durende werkstuk I Knew Her van Alex Tiuniev. En wilt u het hele werkstuk horen? Dat hebben we ooit eens uitgezonden in een X-ray. Daar vindt u het hele stuk van Alex Tiuniev. Uitgebracht was dat destijds om 2008 op Cold Spring Records. Zometeen het derde uur X-Ray, dit onder de noemer X-Ray. En dat is een uitzending die eigenlijk volledig gewijd is aan de stemkunst. Allereerst uit Nederland, Mariska Baars en Machinefabriek Rutger Zuiderveld. Zij tweeën vormen onder andere hebben zitting in het collectief Piep Chilling. En met z'n tweeën hebben ze een nieuw album uitgebracht. O, E-A-U, oftewel Frans voor water. Het volledige werkstuk kunt u zometeen horen in X-Ray direct na 11. Het wordt opgevolgd door een gedeelte uit het werk Echo Poem Sequence No. 2 uit 2005 van Nurse with Wound. Een vocale stemkunst X-Ray zometeen direct na 11 tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ook voor alle reacties. En dat kwam van vele kanten, ook omdat het weer misging vanavond direct na 9. Hartelijk dank voor de reacties dus via Twitter, Facebook en mailers. Ik heb ook diverse mails binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor. Het is soms te veel om in ieder geval nu te beantwoorden. Maar het is gelezen en ik ben daar dankbaar voor. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen, pak een beet 9:15, misschien 9:30 en 11:00. Als ik er tussen 9:00 en 9:15, pak een beet 9:30 niet uitgeknikkerd word. Goed, anyway, heb een mooie week. De hitte is weer voorbij. Maak er een mooie week van. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

En zo is het ineens afgelopen. Net als de levens, de zinloze levens, die vielen bij de 3 aanslagen in 1 week in het verknipte land Amerika. Met hun verknipte kiezers en hun verknipte president. 2 daarvan in 24 uur tijd. De wapenwetloop heeft werkelijk het hoogtepunt bereikt. De wapendiscussie hiermee hopelijk ook. Tool and die. Alhoewel het niks van deze tijd is, want inderdaad, Consolidated, die beschreef het al en had al een buitengewoon grote aanklacht middels deze track Tool and Die in 1992. Mark Pistol, Adam Sherburne en Philip Steer. Zij vormden Consolidated. En sterkte aan alle nabestaanden daar met die volstrekt zinloze aanslagen. Dit is Pragma en Pragma is Maurizio Martinucci, ook wel Tez. Hij maakt deel uit samen met Eddie Newton van Clock TVA. De nieuwe single Gulk is uit. Hoort u nu de track Amna en laat dat nou ook weer een fijne Clock TVA remix zijn. Reborn and Reformed. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

inverse black holes. At the beginning of time.

Oh, heerlijk. Cloud Surfing hoorde u van Urban Meditation, oftewel Charles Urban. Currents of Space is zijn nieuwste. En dat is dan ook gelijk een dubbelaar, zeg. Twee cd's vol. En dat verscheen via Fantasy Enhancing. Nieuw label rond Lee Norris. Helemaal fantastisch. Urban Meditation. En die heeft zijn naam natuurlijk ontleend aan het Urban Meditation project van Piet Namlook. En we blijven nog even bij Fantasy Enhancing. Want daar kwam muziek uit van de Pool Jan Jiskra. Hij noemt zich Modu en zijn nieuwste heet MOD0203. En ook dat is een dubbelaar vol met heerlijke space. Getuige ook deze track, Aliath. Dit is...

Zo, daar ben ik zelf net even iets te laat bij. Dat is jammer. Maar daar ben ik dan. Dat waren Dividental en Om. En die maakte het album The In Sound From Way Out. Met een hoes die wel heel erg sterk doet denken aan Perry en Kingsley. Nou, daar hebben ze het inderdaad van geleend. In 1969 kwam die plaat alweer uit. Perry Kingsley. Veel mensen zullen ook The Beastie Boys zeggen. Maar die hebben het ook weer van Perry en Kingsley. The End Sound From Way Out, die verscheen nieuw op Carpe Sonum Novum. En u hoorde Boegla. En dan is het de hoogste tijd om... Nee, er gaat iets mis. Ik dacht al dat er iets mis ging. Ik moet het nog eventjes scherp zetten, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat het met live radio. In een heel klein momentje. Zo. Zo zou hij het moeten doen. Ja, hij doet het. Heerlijk. We gaan de diepte in met ja, een soort geluid wat doet denken aan ja, een soort laag afgestelde drum and bass. Ook weer, ja, dat ook weer niet. Het doet me denken aan Vexed van vroeger met onder andere Rolly Porter. Het is in ieder geval diep en duister. Time is dit van het Poolse duo Dren. En daarvan... Het nummer Time komt van het album Time and Form. Dit is Dren.

Ik heb het vast al eens eerder gezegd, maar dan zeg ik het gewoon nog een keer. Dit gaat zonder meer de eindlijst 2019 halen. Deze dame, och, helemaal geweldig. S.E.S. Gunver Rieberg. Haar nieuwste album heet Entangled en verschenen via Evian Records. U hoorde het prachtige Levitation. We hebben nog een kwartier over en 11 minuten daarvan die gaan gevuld worden door Albert Borkent, oftewel Lingua Lustra. Hij heeft een nieuw album op het onvolprezen label Data Bloom. Die heeft sowieso een worp van 10 nieuwe albums in één keer uitgebracht. Niet Lingua Lustra, maar Data Bloom. Vorige week hoorde u Yamaoka. Deze week is de beurt aan Lingua Lustra. Zijn album heet Emotive Motives. En dit is State of Mind.

En FP en de Doubling Riders, dat waren eigenlijk de Italiaanse versie van Tuxedo Moon, zo'n beetje. Die brachten in 1985 hun album Doublings and Silences Volume 1 uit. En u hoorde daarvan Doubled by the Sun. Auf dem Nil was het label waar het oorspronkelijk op verscheen. En alles, plus een cd's met allerlei rariteiten en extra's, is nu verschenen in een box. The World of the Doubling Riders. En dat verscheen via Spittle Records dit jaar. Of eigenlijk pas geleden verschenen dus. The Doubling Riders, en dit was FP en The Doubling Riders. En daarvoor hoorde u de onheilspellende klanken van Amon. Tevens uit Italië. De heruitgave van het album The Legacy. En dat is The Innermost Legacy. Met een tweede album erbij gevoegd. En van dat album hoorde u het indringende Ankh Sen Amon. Dat was Andrea Maruti, oftewel Amon.

0: Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is X-Ray tot middernacht. En toen ik deze X-Ray opnam, dat doe ik altijd wat ruimer van tevoren. Toen was het bloed en bloed en bloed heet. Vandaar dat ik koos voor Waveform Transmission V1.0 1.9. En Waveform Transmission, dat zijn Rod Model en Chris Troy. Dat verscheen in 1996 via Silent Records, het label van Kim Cascone. Nu zometeen integraal in X-Ray. En die hitte, die denkt de deur maar bij. Het is sowieso niet koud buiten. Zometeen dus X-Ray tot 12 uur hier op de Concertzender. En daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Hartelijk dank. Maak er een mooie week van. Voor nu een mooie nacht. En blijf bij X-Ray eerst. U gaat pas na 12 uur slapen, want sleep is overrated. Wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Sommige platen zijn echt veel en veel te kort. Zoals deze van Afrohead, a.k.a. Felix de Housecat. In the Dark We Live. En dan ook nog eens een keer in de Dave Clark's 313 mix. Er staat op de 12 inch In the Dark We Live The Light in 1993. Verschenen op Bush Records. Wat een stamper, maar die zou toch echt 12 minuten moeten duren. Scheer je weg met je 4 minuten en 47 seconden. Maar goed, anyway, hij moest er eventjes in hoor, deze opener in X-Rated. Tot 11 uur is dit inderdaad X-Rated hier op de concertzender. En daarna heel veel fries in X-Ray tot middernacht. Maar eerst allemaal nieuw werk, waaronder straks een wereldpremière van een track. Daarover straks meer, maar nu eerst werk van Stef Mendesidis. En Stef Mendesidis is een Griek woonachtig in Oekraïne. Ik zou eigenlijk liever willen dat het een Oekraïner was die nu in Griekenland leeft. Dan heeft hij het een stukje rustiger. Maar goed, Stef Mendesidis heeft een album uitgebracht op het album Clockworks. En dat is het label vernoemd naar de eigenaar, namelijk Ben Clock. Het label dus Clockworks. Het album heet Decima. De track heet Kineo. De artiest heet Stef Mendesidis. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is een fijn album. Het album van Drun. Drun is een Duits trio. En die hebben de track Graviton behoorlijk laten verbouwen door een ongelooflijk groot aantal artiesten. En dat is verschenen op het album Graviton Remixes. Ik hoorde de Yeag Remix. Y-A-G-E. En dat zijn natuurlijk de Future Sound of London. Dus nog veel meer artiesten te vinden op deze Graviton remixes. Verschenen via Touched Music. Zeer de moeite waard. Digitaal zowel als op CD leverbaar. En wat nog moet gaan verschijnen en waar we ontzettend benieuwd naar zijn. Namelijk pas op 30 augustus gaat het nieuwe album of een soort mini-album verschijnen van Sea Feel. Een duo is het geworden. Nog steeds Mark Clifford en Sarah Peacock. Maar ze doen dus nieuwe dingen en daar zijn we allemaal heel blij mee. Tenminste, ik wel. See Feel. Het album gaat heten Everything Squared. Nog even wachten op Warp Records, tot Warp Records op 30 augustus het album uitbrengt. U nu vast hoort u de track Skyhooks.

Wat een plaat. Ik heb het al eerder gezegd, maar daarom nog andermaal een track van het album Magda van Donato Dozzi. En deze Italiaan maakte dit geweldige album op het label Spazio Disponibile. En u hoorde Velluto van Donato Dozzi. Deze komt heel hoog in de eindlijst van dit jaar. Dan mag je, dan weet je dat vast, heer Dodzi. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we heel erg vereerd zijn een wereldprimeur te hebben. Namelijk een fors lange track, namelijk 13 minuten en 10 seconden van de nieuwste van Mater Suspiria Vision. En zij hebben ons, mij of X-Rated, een track gestuurd die nog helemaal niet uit is. En voorlopig ook nog niet gaat komen. Ergens in augustus komt dat ding uit, maar de datum die staat er nog niet voor. Dus ook online volledig niet te vinden. We hebben het over het album Cosmic Silver. En u hoort een speciaal gemaakte Extended Album Version Master van dit werkstuk. En het album dus Cosmic Silver gaat verschijnen via het label van Mater Suspiria Vision, Fantasma Disc. Ruim baan nu voor de Cosmic Silver Extended Album Version Master. Hier is Mater Suspiria Vision.

En na Matus Spiria Vision hoorde u een andere Duitser, alleen helaas niet meer levend, namelijk Konrad Schnitzler. En u hoorde de zogenaamde Schaltkreis-edit van Die Rebellen haben sich in den Bergen versteckt. Origineel staat het op het album Blauw van Konrad Schnitzler. En dat is heel erg lang geleden. En origineel een track van 19 minuten. En ik kwam onlangs deze versie tegen op de verzamelaar Noi Decade. En dat is een verzamelaar die verscheen via het blad Mojo Records. Het blad Mojo, dus zonder records. En dan uit 2017 al, maar ik kende deze Schaltkreis edit totaal niet. Dus deze moest even hier in X-Rated te horen zijn. Wel nu, al dus gebeurde. En de laatste track voor dit uur is voor Malcolm Pardon. Hij is een deel... Hij is een deel uit het duo Roll the Dice. En daar hebben we al lang niks meer van gehoord. Gelukkig maakt Michael Pardon nu ook zelf muziek. Het album The Abyss gaat verschijnen op 20 september aanstaande pas. Dus dat duurt nog even. Even geduld, maar hier is hij vast in de track. Enter the Void. Hier is Malcolm Pardon.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Het vorige uur eindigden we wel met Malcolm Pardon in de helft uit Roll the Dice. We beginnen het nieuwe uur met hele oude klanken uit 1979. Dit is X-rated, het tweede uur. En de eerste plaat is daar meestal een oudje. Maar eigenlijk is dit ook weer een nieuwe. Want we hebben onlangs een leuke manifestatie gehad in Amsterdam. En die heette From Punk to Ultra. Van Punk tot Ultra. En dat is de Plurex Story. En dat gaat over het verhaal van het label Plurex. Wat voornamelijk furoren maakte tussen 1979 en 1981. Nou, wel nu. Er is een verzamelaar uit die ook gewoon letterlijk From Punk to Ultra heet. Punk, dat weten we allemaal wat het is. Ultra, dat was een beetje het experimentele broertje van de New Wave. En deze verzamelaar, ja, eigenlijk worden de vaandeldragers daarvan, van die ultrabeweging, de mini-pops, die zijn behoorlijk vertegenwoordigd op dit album. Maar een band als Interior, die staat er een keertje op. En die is eigenlijk al zo vergeten dat ik dacht, die gaan we eens draaien. Van deze verzamelaar, de track Bizarre Disco. Hier is Interior.

0: De twitterende vogeltjes komt niet door de openstaande ramen, want die vogeltjes die zijn al lang gaan slapen. Wij nog niet, gelukkig. De vogeltjes die behoorden bij de trek. Zunderwin nea itselde, als ik het op zijn Fries goed uitspreek. Maar dat zal wel weer niet. U hoorde in ieder geval een prachtige track van Piip Chilling. En dat staat op het album Morn Tids. En dat verscheen in 2014 via Midira Records. En dat alles omdat ik vanmiddag zag dat de heren Romke Kleefstra en Rutger Zijderveld, oftewel Machinefabriek, allebei vandaag jarig zijn. En die zitten op dit album, die zitten in Piep Iep Chilling, samen met Jan Kleefstra die de teksten deed. En u hoorde ook nog Mariska Baars. Die beiden zijn vandaag niet jarig, maar in ieder geval van harte gefeliciteerd Romke Kleefstra en Rutger Zijderveld. U hoorde Piep Chilling hier bij X-Rated. Maar we nu eventjes teruggaan naar 2007. Dat is een track die meerdere malen voorbij is gekomen in X-Rated. Een zogenaamde X-Rated klassieker. Heel veel gedraaid door Arjen en door mij. We hebben het over de Teledubbies. Jawel, Kermis in de Hel. Dat verscheen in 2007 op Sick Wreck. Dit is het heerlijke, indrukwekkende en indringende Abu Ghraib. Hier zijn de Teledubbies.
1: Auf den Terrorismus treibt den Terroristen natürlich die Sympathisanten in die

Misschien heeft u de desbetreffende uitzending gehoord, misschien ook niet. Maar ik heb een tijdje terug deze plaat gedraaid. En ik wilde toen heel graag u de uitloopgroef laten horen. Maar toen hadden we een pick-up die het nodig vond om af te slaan. Wel nu, de afslag is er lekker uitgesloopt. En daar zijn we heel blij mee. Daarom andermaal een track van Soviet France op de draaitafel. En dit gaat dus eeuwig door. Net zolang tot de plaat stuk is of de naald het niet meer houdt. U vindt het op het album Mono Miche, verpakt tussen twee Spaanplaten in 1983 uitgebracht door Red Rhino Records. Schitterend werk van Soviet France met Ben Ponton en Robin Story en nog veel meer muzikanten die helaas niet meer bij Soviet France zijn. De enige nog overgebleven lid bij Soviet France is nog Ben Ponton. X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw werk van 400 Lonely Things. En deze act die bracht vorig jaar het album van het jaar. Ik weet niet of het hem dit jaar ook gaat lukken. Maar je weet het maar nooit. Het album, dat moet nog uitkomen, The New Twilight. En nu in één track kunt u in ieder geval nu al luisteren. Nou, u kunt nog meer luisteren, want het digitale gedeelte is al uit. Alleen het fysieke gedeelte zult u moeten wachten tot 6 september. Dit is 400 Lonely Things met The Fifth Wind.

Allemaal een track van het geweldige nieuwe album Atalanta Fugiens. En u hoorde Roepe Cava van Camerata Mediolanense. Nieuw verschenen op Auerbach Recordings. Echt een schitterend album. Ik word er steeds verliefder op. Eigenlijk, ja. Camerata Mediolanense aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar nog zo'n fantastisch nieuw album. Namelijk van MPC featuring Peter Bjergo. En u hoorde Coiling Despair. En dat staat op het nieuwe album Onus via het Belgische Consoling Sounds verschenen. En daarvoor dus een nieuwe track van 400 Lonely Things. Zometeen hoort u nog X-Ray tussen 11 en middernacht. En u hoort het niet zo voor de hand liggende werk van Richard Pinaas. We kennen hem voornamelijk als frontman van Heldon. En Richard heeft ook een heleboel soloplaten gemaakt, waarvan de eerste paar een groot succes werden, maar later een aantal obscuurdere albums die u wellicht niet zou kennen. En daar heb ik een blauwdruk uit proberen te maken. Zo heeft hij een album gemaakt met John Livingood, het album Cyborg Sally. Daar hoort u een track van. En u hoort een track die hij heeft gemaakt met Maurice Dantec en dat album Schizotrope. Verder nog een tracks van de soloalbums De L'un et du Multiple en Event and Repetitions. Zometeen allemaal te horen in X-Ray Richard Pinaas. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en hitte dienender is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En het wordt inderdaad warm de komende week. Van het vieze, lekkere, vochtige weer dat je al je zweet begint op te komen, voelt op te komen terwijl je je pink alleen maar beweegt. Heerlijk, kijk er naar uit. Zomer in Nederland, het is eindelijk zover. Dus ga er maar van genieten en volgende week draaien we weer lekker herfstige klanken in X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Graag tot dan, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag!

Exits.

Weliswaar geen 30 graden meer, maar zomerser kan je het toch bijna niet krijgen. LSG. LSG, dat is Oliver Leeb, 1994. En ik zag net op Facebook voorbij komen dat het een heel goed muziekjaar was. Nou, dat was laatst op Twitter ook al het geval. 1994 was inderdaad een absoluut topjaar voor muziek. En dat blijkt ook wel weer uit deze geweldig werk. U hoorde de version 2 van A Blueprint. LSG opende daarmee de nieuwe X-Rated. Ja. Waar we gelijk heel erg hard van start beuken. Met van LSG naar LSD. Inderdaad, Process 5 is het nieuwste album van LSD. LSD staat dit keer niet voor de hallucinerende druk, maar voor de voornamen van de techno-groothelden Luke Slater, Steve Bicknell en David Sumner. Hun nieuwste dus heet Second Process. Nee, sorry, Process 5. En dit is de track. Second Process. Nee, dit is de track Process 5 van het album Second Process. Ik word helemaal gek en dat al nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is deze X-Rated voor u. Een hele goedenavond.

Humanoid. Ja, kent u het nog? Stacker Humanoid. Dit was gewoon de nieuwste Humanoid. Dat is Brian Dugans en hij is één helft uit de Future Sound of London. En voor het eerst sinds 1989 is er weer een nieuw album Humanoid. Van Humanoid en dat album heet Build. En het is een divers album. Soms exploderen er flipperkasten. Soms is het mooi en ingetogen. Zoals wat meer deze track. Een beetje Aphex Twin Plate-achtig. En af en toe gaat het ook gewoon keihard de acid kant op. Humanoid is helemaal terug. Helemaal goed. Daar zijn we blij mee. Uitgebracht op Future Sound of London Digital. Het natuurlijk het label van FSOL. Zometeen in dit uur. Alles over Grauzone Summer Special. Daarvoor kunt u kaarten winnen. Dat is zometeen. Maar eerst even wat hele donkere elektronica van vrouwelijke hand. Want gelukkig zijn daar veel steeds meer van. Wat dacht u van Huma Utku? En zij komt uit Turkije. Haar album heet Gnosis. Daarvan nu het heerlijke duistere Black Water Red.

Zo, dat is even lekker, hè. Ho, ho, dames aan de macht, zo hoort dat. Net mevrouw Utku en nu het Denemarken S.E.S. Gunvor Riberg, het nieuwste album van haar. Eindelijk is het verschenen, de Entangled LP. Het is een soort mini-LP, maar eigenlijk niet direct mini. Hij duurt eigenlijk best lang, in ieder geval veel te lang om single te zijn. U hoorde daarvan Palace Like Timescale of Black. Geweldig werk dus van S.E.S. Gunvor Riberg. X-Rated op de concertzender. De hoogste tijd om u even bij te brengen wat er staat te gebeuren op zaterdag 20 juli aanstaande. Dat is namelijk de Grauzone Summer Special. Grauzone wordt 2 keer per jaar gehouden en houden ook losse avonden. De vaste festival, vaste festival, dat is in januari rond het paard in Den Haag. En de zomereditie, die wordt gehouden in strandclub Woesa. En dat is in de duinen tussen Scheveningen en Kijkduin. De Grauzone Summer Special, dus aanstaande, niet aanstaande zaterdag, maar 20 juli. In de voornoemde strandclub. Er is veel te doen. Er zijn mooie bands. Wat dacht u van Whispering Suns, Uniform, Demon Eyes, ZZZ, de Zig Zags. Ze hebben wat met zetten tegenwoordig. En de DJ's Passive, Ofra en Ed Rock. Ed Rock kennen we ook als Mad Ed vroeger. De vaste DJ van de Melkweg, maar tegenwoordig Ed Rock en hij doet veel meer. Verder is er een vegan food market en een platenmarkt. De bands die spelen tussen 4:15 smiddags en 11:00 s'avonds. De DJ's tussen 3:00 smiddags en 2:00 s'nachts. Entreeprijs €22,50. Dat kunt u uitgeven als u naast het spreekwoordelijke potje heeft gepiest. Wat betreft de winnaars, want we geven gewoon kaarten weg vanavond. Jazeker. 2x2 kaarten geven wij weg voor deze summer special. U kent het recept. U kunt gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u wil dat wij u op de gastlijst gaan zetten. Plus 1 dus, inderdaad. Onder vermelding van Grauzone Summer Special. De mailbox gaat open en het is nu tijd voor de muziek. Dat kunnen we beter openen met Whispering Suns. Zij openen nu de Grauzone Special en voor u gaat de mailbox nu open. Hier is Whispering Suns.

Ja, en dan is hij pas op de helft, hè? Ho, ho, wat een werkstuk is dit. Juggernaut van Z. Z. Je zegt gewoon eigenlijk... Zzz. Heerlijk werk en van deze band. Dit stamt alweer 2015. Het album kwam uit op Excelsior Records. Zij spelen dus ook op de Grauzone Summer Special. Alhoewel er al aardig wat mensen gemaild hebben, de mailbox die staat nog 5 minuten open voor de Grauzone Summer Special. Met verdere optredens dus van voornoemde Zzz, verdere Zigzags, Demonize, Uniform en Whispering Suns. U kunt nog 5 minuten mailen. En in die 5 minuten kunnen we eindelijk kennis maken met het nieuwe werk van Alessandro Cortini. Hij komt pas 27 september uit. Maar hier is alvast 1 track vrijgegeven. En die is nu te horen in X-Rated. Oh, geweldig. Amore Amoro. En dat gaat komen op het album... Massimo. Volume Massimo. 27 september dus. Alessandro Cortini.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-Ray. X-Ray deze keer met het project Maine. En Maine is het project weer van Robert Hampson. En hem kennen we weer als lid van Loop. Maar dat is straks. Eerst terug naar 1982. The Virgin Prunes. Veel te lang niet gedraaid. Dit is de 10 inch A New Form of Beauty 2. En daar staat het geweldige Sweet Home Under White Clouds op. En deze track die heeft eigenlijk mijn voorkeur. In een andere versie is hij later uitgebracht op het album If I Die, I Die. Maar deze versie die doet het hem. Dit zijn de Virgin Prunes hier bij X-Rated. Sweet Home Under White Clouds.

Zonder Arjen Grolleman had ik deze nooit kunnen ontdekken eigenlijk. Een geweldig project uit Griekenland uit 1994 stamt dit. Op Riki Muziki. En de titel die moet u mij verschuldigd blijven van het album, want ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. En bovendien de titeltrack die is ook ongetiteld, dus we houden het op Riki Muziki. Dit kwam in ieder geval van hun tweede album. Helaas, ze bestaan niet meer, maar ze hebben twee geweldige albums uitgebracht, waarvan dit dus de tweede was, op Riki Muziki, hier bij X-Rated op de Concertzender. En van 1994 terug weer naar het heden. Gelukkig weer geheel actief is Eddie Newton van Clock DVA. En er is een nieuw album verschenen onder de benaming Soon. S-O-O-N. En dat is een samenwerkingsverband tussen Eddie Newton van Clock DVA en The Anti-Group. En Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Nou, het is een. Het kan natuurlijk. Voordat ik het album überhaupt hoorde, dacht ik ook van. Het kan alle kanten op gaan. Het kan noise worden. Het kan wat industriëler werk worden. Het kan wat dansbaarder werk worden. Maar het is een buitengewoon mooi en ingetogen album geworden. Nu een track. Met als titel The Future for Solid Coils. En dat is Soon. Eigenlijk op zijn meest uptempo, zoals op dit album te vinden is verschenen via Arm.com. Oftewel Anterial Research Com Media. Geweldig werk dus. Nieuw werk van Eddie Newton en Jack Dangers.

rondje Eddie Newton van Clock DVA. The Anti-Group was dit met hiervoor Soon. En de samenwerking tussen Eddie Newton en Jack Dangers. En nu hoorde u The Future. Nee, The Future for Solid Coils. En dat werd gebracht door... Nee, sorry, ik ben helemaal verkeerd. Dat was de track die u ervoor hoorde. Nu hoorde u The Psychophysicist met de track Method of Constant Stimuli. En dat is Eddie Newton in samenwerking met Paul Prudence. En deze vindt u weer op de sampler die is uitgebracht door Armcom. Heerlijk nieuw allemaal van Clock DVA grootheid. Eddie Newton. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. 6 minuten te laat, maar dan zijn we toch eindelijk toe aan de winnaars voor de prijsvragen die we hadden uitgeschreven voor het Summer Special, de Grauwzone Summer Special, die gehouden wordt op zaterdag 20 juli op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin. De winnaars die zijn Ton de Waal en Johan Zijlstra. Ton de Waal en Johan Zijlstra. Hoe het verder in zijn werk gaat, daar krijgt u deze week een mailtje over. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd namens de Concertzender, namens X-Rated, namens Grauwzone. En heel veel plezier op het strand. Nou maar hopen dat het weer een beetje meewerkt. Overigens, als het weer niet meewerkt, dan is er altijd nog een binnenpodium. Dus men is flexibel daar bij die strandclub Woosa. Goed, mooi. En dat verdient een felicitatie nogmaals. En voor degene die naast het potje hebben gebist, ik zei het al, €22,50 is de entree. Op Vinyl on Demand komt er een box uit van Soviet France. Een gigantische box met 15 LP's erin. De platen die er toe doen, die zitten er allemaal in. Zoals bijvoorbeeld ook het album Mono Misje. En dat is nog altijd mijn favoriete Soviet France. Uit 1983. Toen verscheen dit tussen 2 Spaanplaten. En u weet het, Soviet France, die stond beroemd om hun hoeze. Want behalve deze 2 Spaanplaten brachten ze ook platen uit met zilverpapier, cadeaupapier, asfalt, dakbedekking. Noem het allemaal maar op. Een jute zak hebben we nog. En nou ja, in ieder geval, dit zijn de 2 Spaanplaten. Soviet France met een track van Mono Michel.

0: Golgotha van het album Kidos. Met als ondertitel Reflections on Heroism. En de gastzanger was Patrick Legas. En hem kennen we uiteraard van de beginperiode van Death in June. En later in meer projecten waarvan de bekendste toch wel Sixth Com was. Patrick Legas. Golgotha aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor een te kort stuk, maar goed, we hebben al meerdere stukken gedraaid van Kloop. Nieuwste album op Winter Light. Het einde van deze X-Rated, maar er is nog een derde uur. Deze keer gevuld met Maine. Dat allemaal onder de noemer X-Ray tot middernacht. Maine, het project van Robert Hampson. En hij was ook de frontman van de band Loop. Maine, die allereerst een beetje post-rock-achtige dingen deed en later veel meer de experimentelere kant op ging. En die tracks, die hebben we nou juist opgenomen voor X-Ray. Zometeen twee tracks van het album Firmament 2. Dat stamt al uit 1994. We sluiten de X-Ray af met één track van het album Firmament 3. En dat was uit 1996. Maine dus zometeen na 11. Daarna veel meer moois op de concertzender, waaronder direct om 12 uur Dr. Klangendoem. Dus blijf bij de concertzender, er is hier vreselijk veel moois te ontdekken bij het enige radiostation wat nog oog heeft voor muziek die ertoe doet zonder slaafs achter luistercijfers aan te hobbelen en aan een format vastzit daardoor. Vrijheid, blijheid, dat is de concertzender. Dus blijf ons steunen. Als u dat nog niet doet, dan is dat altijd zeer welkom, want wij moeten blijven bestaan. IJs, weder en andere ellende dienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn dat u er weer bij was. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Gisteren was ik aanwezig op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar werd op een gegeven moment opgetreden door een DJ-duo. Ook overigens heel veel mooie live-optredens gezien. Maar de DJ-duo maakte een werkelijk schitterende overgang van een track die ik niet kende tot deze Chase van Giorgio Moroder. De zon scheen, het was werkelijk prachtig weer en ik had zoiets van ja, een zomerser kan je de X-Rated niet beginnen dan Chase van Giorgio Moroder van de soundtrack Midnight Express uit 1978 alweer, die hij samen met Harold Faltermeyer maakte. Giorgio Moroder, 78 jaar inmiddels en hij trad onlangs in april nog op in Paradiso in Amsterdam. En dat was vast geweldig. Ik was er helaas niet bij, maar dat moet wel memorabel geweest zijn. Giorgio Moroder aan het begin van deze X-Rated. Met vrij veel nieuw werk en dan nog straks één oude. Maar eerst nieuw werk van Kongs om Pax. Dat is de Schot Tom Schoenfield. Zijn nieuwe album Ways of Seeing geeft prachtige, heerlijke zomerse dubtechno te zien. Zoals deze Paris 5 AM. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat ontzettend lekker. Maar wel in de dubbele versnelling deze keer. Rod Model. U hoorde Reiki van zijn nieuwste album Captagon. Dat verscheen via Treasure Records. Trezor, moet ik eigenlijk zeggen. Rod Model nu echt in de versnelling. Harder en sneller dan ooit. Maar dat is helemaal niet erg, want dat mag ook wel eens. Het is namelijk niet altijd zo heet als nu. Het hitteplan is in werking gesteld. Het is 31,7 graden hier in de studio. En we gaan nu verder met helaas een triest bericht. Namelijk dat Philippe Zdar Serbonechi is overleden. Een noodlottig ongeval door uit een raam, een heel hoog raam, bijna aan het dak van een gebouw te vallen. Hij was een van de initiatoren achter de band Cassius en Motorbass. Een goed moment om Motorbass weer eens tevoorschijn te halen. Het geweldige album Pansol, u hoort daarvan Idio. Dit is Motorbass. Rust in vrede, Philippe Zdar.

Zo, die is ineens afgelopen, zeg. Heerlijk, Floating Points. Ook wat meer up-tempo dan en het vroegere werk. Valt mij een klein beetje op. Floating Points is terug met het nieuwe album Les Alpes Cora Bell. En dat is verschenen, of dat gaat nog verschijnen via Ninja Tune. Deze track is echter al wel uit. Dat is de soort single. Dus eigenlijk de titeltrack Les Alpes van Floating Points hier bij X-Rated op de Concertzender. En zullen we nog één keer een track draaien van de nieuwe Plaid en daarna nooit meer? Nou, dat laatste kan ik niet beloven, want wat een plaat. Polymer heet het nieuwste album. Dit is All Together.

Ja, heerlijk nieuw, heel erg nieuw werk van Multicast Dynamics. En dat is Samuel van Dijk. Multicast Dynamics hoorde Time Factor. En dat gaat op het nog te verschijnen album Lost World staan. En dat gaat nieuw verschijnen via Den of Valley Records. Heerlijk werk van Multicast Dynamics. En andermaal een lekkere, lange track van die nieuwste Ulver. Wat is dat toch een mega album. Drone Activity. Verschenen via House of Mythology. Dit is Ulver met 20,000 Leagues Under the Sea.

0: 20,000 Leagues Under the Sea. Geweldig. Weer zo'n megatrack van het nieuwste Ulver album Drone Activity. Als die niet hoog komt aan het einde van het jaar, dan weet ik het ook weer niet. Heerlijk, wat een onderhuidse spanning. Wat een geweldig werkstuk dit. Helemaal van A tot Z. Ulver.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Tot 11 uur nog en daarna de zomer in X-ray tot middernacht. Zoals gezegd in het eerste uur, ik was gisteren op het Strange Sounds from Beyond Festival op de NDSM-werf. En daar werden een heleboel hele geweldige concerten gegeven. En er zijn er een paar die goed zijn blijven hangen, maar degene die het meeste indruk maakte, dat was wel Mutant Beat Dance. Die presteerden het om een soort mengeling te presenteren tussen, laten we zeggen, Cybertron van Juan Atkins. Ik hoorde Severed Heads erin terug. Ik hoorde wat oudere Cabaret Voltaire erin terug. Maar ook techno en acid invloeden. En het klonk ook eigenlijk gewoon als 2019. Ik hoorde van Antal, dat is de man achter Rush Hour Records, die ook de tent organiseerde waarin dit plaatsvond. Dat Mutant Beat Dance letterlijk ieder concert dat ze spelen nieuw werk spelen. Dus ze spelen nooit twee keer hetzelfde. Nou, dat moet me een hoop moeite kosten, lijkt mij. En begrijpen doe ik het niet en deed ik het niet, want het stond als een huis alsof ze dit iedere dag deden. Een hele mooie mooi oeuvre eigenlijk hoorde je door de jaren heen. Maar wat het meest opviel mij was een cover. En dat was Turn to Red van Killing Joke. En die spelen ze naadloos, puur elektronisch met basgitaar. En om die weer eens op de draaitafel te leggen, heerlijk. Turn to Red, dit is Killing Joke.

Nou, als u hier met deze temperaturen geen koude rillingen van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Heerlijk werk van Lust Moord. Deze week was Tool in Nederland. Afgelopen dinsdag speelden ze een concert in Amsterdam. En Tool heeft daar waarschijnlijk een geweldig concert gegeven. Ik was er niet bij, maar de frontman Maynard James Keenan, die speelde in 2013 al mee met Lust Moord. Getuige ook deze track Abaddon, die u hoorde van het album The Word as Power. Werkelijk geweldig werk. Verscheen in 2013 dus op Blackest Ever Black Lustmoord. En het goede nieuws is, hij is bezig met een nieuw album wat ook weer waarschijnlijk veel vocalen zal bevatten. En dat mogen we graag zien. Hij werkt nu samen met Karen Park. En dat zal later dit jaar hopelijk, of misschien volgend jaar, het levenslicht gaan zien. Geweldig werk dus van Lustmoord in aantocht en nu in X-Rated. Geweldig. Ja, nu we het toch over de hitte hebben. We hebben meer ijs nodig. Laten we het zwarte ijs gaan breken. The world as summer. En summer, dat doet het. Dit is Death in June. Break the black ice.

het Italiaanse Ait met uitroepteken. Heerlijk werk van het album Romanticismo Ultra Transista. U hoorde Io Ballo da Solo van Ait hier bij X-Rated op de concertzender. En we draaiden vorige week al een track en hij is inmiddels uit. Het nieuwe album van Klub, Danny Klub. Het album Unpredictable Science, nieuw verschenen op Winter Light Records uit Haarlem. Geweldig nieuw, verschenen dus net vers van de pers. Dit is de track Unreachable Realms.

Für uns die erhabenen Schrecknisse der Ewigkeit.

Wir sind in der Zukunft. Wir sind in der Zukunft.

Ich kann nicht mehr.

Ja, ik weet het. Ik draai vaak Coil in X-Rated. Nog steeds de meest gedraaide band in X-Rated. Maar deze mag toch niet ontbreken. Bovendien is Bee Stings, die u net hoorde, pas voor het laatst op Kink FM te horen geweest. Dat is natuurlijk alweer een tijdje terug. Bee Stings, natuurlijk vanwege de Summer Solstice. U hoorde geweldige werk van Coil. En daarvoor hoorde u prachtwerk van Werkbund. MUZIEK

Werkbond van het album Haid Abu. En u hoorde de titeltrack Haid Abu. En dat verscheen via Abraum Records. Werkbond, dat is sowieso een buitengewoon mysterieus gezelschap. Je weet, of eigenlijk weet niemand, behalve Werkbond zelf, wie daar nou echt achter schuil gaat. Er werd ooit gesproken van dat het een project zou zijn rond Felix Kubin met Uli Rehberg. Maar dat wordt weer tegensproken door anderen die zeggen dat het Asmus Teachings is in samenwerking met Uli Rehberg. Maar dat wordt weer tegengesproken door Asmus Teachings. En zo zijn we nog geen metertje verder. Maar in ieder geval briljant blijft het werk Boend. En dat stamde uit 1992.

0: En met Bee Stings van Coil is er een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur. En vanwege het aanbreken van de zomer en sowieso de aankomende extreme hitteweek, heb ik besloten tot Summer uit te zenden. Een uur lang het prachtige werkstuk van Pete Nemluk. En dat verscheen in de Seasons Greetings serie. In 1995 verscheen deze in een zeer lage oplage op Fox Records. Pete Nemluk, Summer, zometeen integraal. Tussen 11 en 12 hier op de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Ondanks alle hitte, dat zal volgende week waarschijnlijk ook niet anders zijn. Want de hitte die op dit moment bezit heeft genomen van Nederland, die zal de hele week aanhouden. In ieder geval tot aan woensdag en dan voor de rest van de week. Een tweedeling in Nederland. Het noordwesten, die komt er beter af. Het zuidoosten zal zwelgen om de hitte. Dus ijs, hitte en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals heel erg hartelijk dank voor het luisteren. En ook dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Houd het hoofd vooral koel. Kijk naar kwetsbare mensen om u heen als het sommige mensen te veel kan worden. Want dat kan zomaar met de hitte. Houd het hoofd koel. Luister af en toe een concertzenderprogramma. Hou het in ieder geval rustig deze week. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Raisins.

Mr. Mike, surprise.

heerlijke kruising tussen techno, acid en trance. Dat is Juno Reactor. Juno Reactor, het eerste album wat ze uitbrachten. En dat is uit 1993. Transmissions is dat album. En je hoorde Lunatic, Juno Reactor. Het project van Ben Watkins. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Straks alles over kaarten die u kunt winnen voor het Dutch Electronic Masters Music Festival, wat gehouden gaat worden in het Theaterke in Best op zaterdag 31 augustus. Maar eerst een nieuw werk van Alighted. Jawel. Alighted, dat wordt Red Rain Mountain. Dat is een een track die uitgebracht gaat worden op Garden Broom. Ik dacht even dat het album was, maar het is het label. 26 juli komt die uit. Het is McLean Massimios. Dit is Alighted. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Erg fijne track van DEFTR. DEFTR met No Knock, No Doorbells. En dat komt te staan op het album Run Away. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 30 september aanstaande. En DEFTR zijn twee heren. Eentje uit van de Berghain en de andere is werkzaam bij Oost Good Tone. Nou, dat zijn twee Berlijnse zeer vooraanstaande dingen waarvan je zegt, ja, als die samenkomen, dan is het garant voor succes. En ook mooi, deze kracht van herhaling in No Knock, No Doorbell. En nu, heel nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 27 september, is het nieuwe album van Alan Sparhawk. Hij is van Low. En dit is zijn eerste soloproject na het overlijden van Mimi Parker, zijn partner in Low. Alan Sparhawk doet het hoe langer hoe meer met de elektronica. Wat mij betreft doet hij dat ook heel fijn. Zo getuigen ook de track Can You Hear. Dat gaat dus via Sub Pop verschijnen op 27 september. Het album White Roses, My God.

0: Ik denk dat een van de drukste muzikale bazen van Nederland toch wel Rutger Zuiderveld is, oftewel Machinefabriek. Er kan bijna geen week voorbij gaan of er is weer nieuw werk van hem. Nou ja, bijna een week. Ditmaal is hij, heeft hij zitting genomen in een trio. En dat trio dat heet Associated Sign Tone Services. Van het gelijknamige album hoorde u de track 000800. Dat is uitgebracht op het label Flag Day. Heerlijk werk van Associated Sign Tone Services. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Maar we zijn aanbeland bij een heuse kaartenactie. Dat is even geleden, maar het kan weer eens eventjes. En dat gaat ditmaal over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dat gaat gehouden worden op zaterdag 31 augustus in het Theaterke in Best. En dan duurt van 2:00 PM tot ongeveer 22:00 PM. En het is allemaal goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Het theater is ongeveer een kilometertje van station Best, dus dat hoeft de pret niet te drukken. Er wordt opgetreden door een viertal artiesten die dag. Namelijk La Lune Noire, Tectonia, René van der Woude en Skoolaman. Nou, de meeste, zeker de laatste twee, die staan garant voor een flink stuk space. En in ieder geval zijn het vier artiesten die dus uit Nederland komen en allemaal te maken hebben met elektronica. En één artiest die er sowieso al uitstak, wat mij betreft, was Tectonia. En ik kende het niet en nu wel. Het komt uit Utrecht en dat is fijn, zo'n ontdekking. Dus ik ben benieuwd hoe dat live gaat klinken. Als u ook benieuwd bent en ook heel benieuwd naar de rest van de programmering, dan kunt u kaarten winnen. Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. En het een en ander kan dan het komende half uur in werking gezet worden. Want de mailbox die staat tot 22:00 open. Als u kans wil maken. We geven dus 2x2 kaarten weg. Wel nu, ik had het net al over Tectonia. Dus laten wij de muziek spreken. Dit is Tectonia met The Problem of Alignment. En dat staat op het album Anatomy of the Position. Anatomy of the Positronic Brain. Ricardo Verschut, dat is Tectonia. We laten de muziek spreken en u kunt nogmaals mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. 5 woorden wil ik zien. Hier is Tectonia.
1: The problem of alignment in artificial intelligence refers to the challenge of ensuring that the goals and behavior of AI systems are in alignment with human values and intentions. As AI systems become more sophisticated and autonomous, it becomes increasingly important to design them in a way that their objectives align with what humans desire. Misalignment occurs when there is a mismatch between the intended objectives of the AI system and what humans actually want. This can lead to undesirable consequences and actions by the AI. The alignment problem is a significant area of research and development in AI ethics and safety. Researchers are exploring ways to build AI systems that are robust, interpretable, capable of aligning their behavior with human values in a wide range of situations. Addressing alignment challenges is crucial to ensuring the responsible and beneficial deployment of artificial intelligence in various domains.

0: As long as I feel safe, you have nothing to fear. You have nothing to fear.
1: Heerlijk werk van Tectonia. Anatomy of the Positronic Brain. And you ordered a problem of alignment. En wie ook optreedt op het Dutch Electronic Masters Music Festival is René van der Wouden. Dit is van zijn album Sacrifice, het tweede gedeelte.
2: Of alignment.
1: Oh, begint wie? Ja, gaat die alignment weer? Ga weg met je alignment. Doe dat maar weer op 31 augustus in Theaterke in Best. Ik had het over René van der Wouden met het tweede deel uit Sacrifice.

mooi gedragen werk van René van der Wouden. Je hoorde het tweede gedeelte uit de track Sacrifice. En dat is afkomstig van het album Sacrifice. En hij treedt ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 31 augustus in het theaterke in Best. En u kunt nog steeds kaarten winnen. De mailbox staat nog een kwartiertje open. bob.ruusje@concertcenter.nl als u kans wil maken op 2x2 kaarten. We geven dus in totaal 4 kaarten weg. 2x2, 2x2. En dat betekent dat u gewoon iemand mee kunt nemen. En wie ook optreedt is Schoolaman. Schoolaman die zal als laatste optreden. We hebben het over Hans van Kronenburg en is Schoolaman. Zijn album heet Moondoes, of althans een van zijn vele albums, maar een van de meest recente is Moondoes in Motu. En daarvan hoort u nu Zima Winter. Hier is Schoolaman.

Zo, heerlijk van school. Mooie muziek van Schoolaman. En Schoolaman treedt dus ook op het Dutch Electronic Music Masters. Nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Dutch Electronic Masters Music Festival. En dat is de 2024 editie. Ik heb sowieso nog een aankondigingetje daarbij, want ik was nog eentje vergeten. Small Chief, die treedt ook op en die treedt op in de foyer. En je heeft nog kans op kaarten. Nog 6 minuten staat de mailbox open, bob.ruusje@concertcenter.nl. Wie niet optreedt, dat is Field Lines Cartographer. Dit is een track van het album Portable Reality Generator. U hoort nu Scattered Light.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En dat duurt allemaal nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht. Straks om 10:30 maak ik de eventuele prijswinnaars bekend van de actie rond het Dutch Electronic Masters Music Festival. Maar nu eerst terug naar 1984. En ook terug in de tijd, want dat is maar liefst 9 jaar geleden dat ik deze track draaide in X-Rated. En ik kwam hem laatst weer tegen en ik was weer helemaal verkocht. Ik heb het over Winston Tong. En hij is verleende hand- en spandiensten bij Tuxedo Moon. De ene keer was hij er wel bij, de andere keer weer niet. En hoe het momenteel met hem gaat is ook redelijk onduidelijk. Maar hij maakte in ieder geval in de jaren 80 prachtige platen. Waaronder de 12-inch Theoretical China. En die verscheen op Le Disque du Crépuscule. Daarom allemaal hier in X-Rated. De hoogste tijd voor Winston Tong. En zangeres Nicky Mono in het schitterende The Hunger. En dat die track is verdeeld in 4 verschillende delen. Heel fijn werk van Winston Tong en Nicky Mono.

Wat een heerlijke 12-inch. Winston Tong featuring Nicky Mono. En die hoorde The Hunger. En die staat alleen op een speciale uitgave. Een 12-inch die via Le Disque du Crépuscule is uitgegeven. Van Theoretical Chinese. Winston Tong van Tuxedo Moon. Nee, Theoretical China is het. In ieder geval, Winston Tong bij X-Rated hier op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij nieuw werk. En dat is een samenwerkingsverband tussen een aantal muzikanten. Namelijk Jacques Berrocal, David Fenech en Vincent Appley. En ze weten zich in deze track vergezeld door Cozy Funny Tutti. En zij heeft na de opname van deze track heeft ze gezegd dat het qua opname wel leek op haar tijd met Throbbing Gristle. Wel nu, zo klinkt het ook een beetje in de track Viva la Hacienda. Het staat allemaal op het album Broken Allures. En dit is dus Viva la Hacienda.

Nou, dit is wat het drinken van een glaasje absinthe met je doet. Aldus Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. U hoorde Variation sur le thème de Coralie. That night I drank deeply. Het komt van het album Absinthe la Folie Verte. En dat verscheen in 2002 op Atanor Records. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. En ik heb zelf ooit absinthe gedronken samen met Arjen Grolleman. Hoe kan het ook anders? Die had op een gegeven moment zin in nog meer drank en zei: ik heb een Current 93 box en daar zit een fles absinthe in. En die gaat nu open. Ik schreeuwde dat hij dat vooral niet moest doen, omdat je, ja, dat, het is zo'n zeldzame box. Die hou je gewoon in ere. Maar nee, de fles moest open en ik moest ook meedrinken. Ik vond het eigenlijk best lekker. 78% absinthe alcohol. Ik weet niet meer hoe de avond geëindigd is, maar het was eigenlijk nacht toen. Anyway, Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse hier bij X-Rated. En het is wat te laat, maar hier zijn dan, of hier is eigenlijk de prijswinnaar voor vanavond. We hadden één mailer voor Dutch Electronic Masters Music Festival in het theaterke in Best. En dat is Ruud van der Kamp. Plus één sta jij op de gastenlijst in ieder geval. Dank voor het mailen. En heel veel plezier. Wellicht komen we elkaar nog tegen die dag. Dit is in ieder geval dank voor de kaartenactie voor aan Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie in dat prachtige theaterke in Best. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Ark Zied. Inderdaad, het nieuwe album wat verscheen via Glacial Movements. Nip-tak-toek. En u hoort nu Bacon Nunatak.

Krepelek, afkomstig uit Polen. En die werd zich vergezeld van Out of Sight op een split CD. Die in 2006 werd uitgebracht door het eveneens Poolse Beast of Prey. Je hoorde Lost Dream van Krepulek en het staat op die split, dus getiteld Furious Friends. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor Krepelek kon u luisteren naar System Morgue eigenlijk, op zijn Frans, terwijl het uit Rusland komt. U hoorde Gardien de la Porte des Ténèbres en u vindt het op het album Feu, dat verscheen in 2014 of het een eveneens Russische Zelo Zobaton. En daarvoor een prachtige track van Ark Zed op Glacial Movements van het nieuwe album Nip

En we blijven nog even in het oosten. Ik heb het al, en ik heb er ooit eens, dat was toen de oorlog begon tussen Rusland en de Oekraïne, heb ik al eens een heel relaas gehouden dat ik Russische artiesten gewoon blijf draaien natuurlijk. Dus en ik doe niet aan cancel culture. Vandaar dat ik een hele X-ray nu weer heb opgenomen met Mira Drevo uit Rusland. Eerst woonachtig in Sint-Petersburg, later in Moskou. Mira Drevo maakt prachtige, nou laten we zeggen sprookjesachtige, elfjesachtige muziek. Dus niet al te zwaar, maar heel mooi. En dat klinkt allemaal tot het duistere uur van middernacht. U hoort Mira Drevo met tracks van Heaven's

0: of Lakes. En dat verscheen in 2012. Mira Drevo, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Ray Dit op deze zondagavond. En dat u heeft gekozen voor de muziek die ertoe doet. En president Biden en zomergasten heeft gelaten voor wat het is. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11 op deze prachtige concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd heel erg fijn. En gefeliciteerd aan Ruud voor het winnen voor de kaartjes. Blijf bij X-Ray en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Het dynamische synth duo Delia Gonzalez en Gavin Rusum. En dat in de Carl Craig remix. Geweldige dubbel 12 inch die in 2006 uitkwam met nog meer remixen daarop. Waar onder andere DFA, u weet wel, die mensen achter LCD Sound System en Baby Ford. En het werd ook uitgebracht op het label van DFA LCD Sound System. U hoorde Relevy dus in de Carl Craig remix. Een redelijk zonnig begin aan het begin van deze X-Rated. En dat komt omdat de zomer het op dit moment een beetje laat afweten. Maar schrik niet hoor, de duisternis die valt snel genoeg. Veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer fraais tot 12 uur in X-Ray. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. En wij gaan verder met het prachtige werk van Roy. ROI uit Spanje. Dit is Dexo. Dit is X-Rated.

Zo, ik zei toch dat het niet zo zomers zou blijven. Exploderende flipperkasten. En die kwamen van G.I.L., oftewel Jill. Van de single Infolding hoorde u het heerlijk rustgevende werkstukje Swallow Ash. En over rustgevend gesproken, er is altijd nog de nieuwe Humanoid. U weet het, Brian Dugans van The Future Sound of London. Zijn nieuwste heet Built, voor het eerste nieuw album sinds 1989. En wat zijn we er blij mee. Dit is Polymath Humanoid.

Zet twee muzikale zwaargewichten bij elkaar en dan is dit het resultaat. Muzikale zwaargewichten, want zelf zijn ze lichamelijk niet zo zwaar. Maar wat een heerlijke logge klanken komen van Zonal. En Zonal, Z-O-N-A-L, dat betreft Kevin Martin. En hij is natuurlijk The Bug en de man achter King Midas Sound. Samen met Justin Broderick. En hij is van Godflesh en Jezu. En tegenwoordig ook als J.K. Flash. Ah, heerlijk. Zonal. En dat zal gaan optreden, inclusief nog heel veel andere acts. Gecureerd door niemand minder dan inderdaad Kevin Martin zelf. Dat wordt waanzinnig op het Le Guess Who Festival. Inderdaad in november in Utrecht. Daar zal X-Rated TZT nog veel meer tijd aan besteden. Want wat een fantastisch festival gaat er weer aankomen. In ieder geval, Zonal zal daar optreden. U hoorde Cage Version. Dit is X-Rated. Op de concertzender. Fijn dat u erbij bent, want dan kunt u getuige zijn van de electro-track van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. En die komt van het nog te verschijnen album van Clock DVA. Jawel, Eddie Newton samen met Tez Maurizio Martinucci. Die vormen met z'n tweeën tegenwoordig Clock DVA. En Eddie Newton is sowieso actiever dan ooit. Straks in het tweede uur nog een track van zijn nieuwste album Soon Noise. Die maakte samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Maar nu een track van dat nog te verschijnen album. Dit haalden we van de Earcom sampler. Die verscheen via het eigen beheer label van Eddie Newton zelf. Dit is Clock DVA. En het waanzinnige nummer Endless. Alsof Kraftwerk en Doppler Effect elkaar ontmoet hebben. En ja, doe er nog een dosis oude Clock DVA Electro als de hacker bij. Dit is het geweldige Endless.

Ja, dat is wel een beetje jammer dat hij ineens zo snel is afgelopen. Maar goed, dat wat deert het. 3K hoorde u van de nieuwste single van Kaczmarek. En die heette Zak, ZZAK. Heerlijk werk, elektrowerk. En dat na die fantastische Clock DVA-track. Heerlijke elektro hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal weer wat donkerder gaan maken met deze dame uit Denemarken. SES Gunver Rieberg. Die heeft weer een album gemaakt dat volgens mij best wel weer in de eindlijst over 2019 terecht gaat komen. Wat een prachtplaat. Entangled heet het. Verscheen via Avian Records. Dit is SES Gunver Rieberg en het schitterende Magnetic Force.

Zo de knetter, zeg ik dan. Wat een geweldige track van die nieuwe S.E.S. Gunver Rieberg. Entangled heet het album. En u hoorde Magnetic Force. En de rest van het uurtje is bestemd voor Atom Heart. Kent u hem nog? Inderdaad. Atom Heart, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds. Maakt nog steeds prachtige muziek onder tal van namen. De wat oudere namen zijn onder andere Lassique Benthouse. Ik heb het natuurlijk over Uwe Schmid. En het zijn album Dots uit 1994 is opnieuw uitgebracht. Geweldig werk van eigenlijk Atom Heart. Onder de naam Dots. Het album heet ook Dots. En het werd uitgebracht via Rather Interesting, het label van Uwe zelf. En het wordt nu opnieuw uitgebracht door Astral Industries. Dit is Dots, van het album Dots, met het nummer Dots.

Wake the Vaulted Echo, maar dan in de Tigon mix, gemaakt door RAF. The Owl Service, bestaande uit Stephen Collins en Gary Foles. U vindt het op de verzamelaar, op de Dark Britannica serie, op de verzamelaar John Barleycorn Reborn Rebirth. En dat verging via Cold Spring Records. Heerlijk werk van die Owl Service, een soort mengeling tussen post-rock en folk. Daarvoor Aina, en dat verscheen op de rand tussen 2018 en 2019 op Cyclic Law. U hoorde Shadow of the Orb en Aina met het album Lucid Intrusion.

0: Het einde van deze X-Rated is nabij, maar er is een derde uur en dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen na tot 12 uur en na 12 vindt u een nieuwe aflevering van Dr. Klangendoem. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar het magische werkstuk Pixels. En dat is gemaakt door Mick Chillage, oftewel Michael Gainford. Pixels verscheen in 2014. U hoort het voltallige werkstuk zometeen, 11:00 hier op de Concertzender. Ik dank allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van diverse kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf vooral bij de Concertzender, want er is nog veel, veel, veel meer mooi te beleven. Behalve deze X-Rated en experimentele elektronica hebben we natuurlijk een mooie wereldmuziekafdeling. We hebben jazz, we hebben oude muziek, hedendaags, klassiek, noem het allemaal maar op. En als u dat allemaal prachtig vindt, en als u in ieder geval X-Rated prachtig vindt, dan kunt u ons altijd nog steunen. Alle info vindt u op de Concertzender, concertzender.nl. Bij voorbaat hartelijk dank, want we willen toch met z'n allen dat dit blijft bestaan. Zodat we tot in lengte van dagen kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Blijf bij X-Ray, sleep is overrated. U weet het, deze uitzending is direct na 11 terug te horen via On Demand. Voor nu, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated. X-rated.

Nou, nog even maar een andere klassieker, acid klassieker erin, omdat de microfoon het niet deed. Zo is er altijd wat. Eindelijk worden we niet uitgetiefd. Stond de microfoon gewoon uit. Ja, eigen schuld, niet gecheckt. En dan krijg je dit soort dingen. Anyway, je hoorde net Sleazy D. Sleazy D, I've Lost Control. Heerlijke acid uit 1986 alweer verschenen via Trax Records. Sleazy D. En dat is een goede vriend van Marshall Jefferson. En dat blijkt ook wel, aangezien deze week bekend werd dat Sleazy D kwam te overlijden. Derek Harris. Rust in vrede, Derek Harris. En Marshall Jefferson is altijd sindsdien een hele goede vriend van Sleazy D gebleven. Daarom is er nu een crowdfunding begonnen om de begrafeniskosten van de familie te bekostigen. Heel goed werk van Marshall Jefferson. Geweldig werk ook dus van Sleazy D. Volgend nieuw werk tot 10 uur en daarna nog veel meer nieuws. Tot 11 uur in X-Rated, gelardeerd met oude werk. Nu eerst Sick News, Ultra Terrestrial. Dat staat op de nieuwe Mind the Gap verzamelaar, waar nog veel meer fraais op staat. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond. Hier nu muziek van Philip Washington, oftewel Sick News.

Nurilla van Plaid. En die worden dus echt letterlijk met iedere release beter. Je weet precies wat je krijgt en het klinkt altijd fijn. Nurilla van het nieuwe album Polymer. Dat verscheen via Warp Records. Played hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Selvert Electronics. Deconstruction is de 12-inch waar dit vanaf komt. En dan nog in de Vatican Shadow remix. Nou, dan weet u alvast hoe dat gaat klinken. Heerlijk. Selvert Electronics is David Padbury. En hij zit ook achter The Grey Wolves. Dit is Selvert Electronics.

Ojojojojojoj, wat was dat concert van Caterina Barbieri. Werkelijk waanzinnig mooi. Echt, ik heb genoten. Het was het, nou, tot nu toe in ieder geval het beste concert van 2019. We zijn pas in juni, dus er kan nog een hoop gebeuren. Maar och, wat was dat mooi. Caterina Barbieri afgelopen vrijdag in het Corso Theater in Den Haag. Daarom andermaal een track van dat ook van overigens fantastische album van haar, Ecstatic Computation. Daarvan hoorde u Pinnacles of You. U luistert naar de concertzender. Dit is X-Rated met nu en eindelijk weer zijn nieuw werk van Scorn. Jawel, daar is die met Feather, de Feather EP. Scorn, oftewel Mick Harris, ooit een blauwe maandag in Napalm Death. En heel veel verschillende platen en een flink beukwerk. En ook van die hele zuigende tracks zoals Feather zelf. Dit is Scorn.

Slow White Fall. En dat is het project van Oliver Ho. En Slow White Fall maakte de Total EP. Met daarop deze geweldige slepende track ook. Our Eyes, Slow White Fall hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Petrols. Nieuw verschenen via Denno Valley Records. Petrols is timmertal er bijzonder lang aan de weg. En heeft een nieuw album The Dusk Loom uitgebracht via voornoemd label. Daarvan hoort er nu The Hermit King. En opvallend aan deze Petrols is dat hij uitgebreid is gaan zingen. En dat is allerminst erg, want het klinkt uitstekend. Dit is Petrols.